my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, sodat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sakkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurwes van jou lyf.

0: my kaarsel kom.
1: En die boks wat so verkrummel onder die raakskaarsie goed, een en dan was dit altyd een probleem. Dan begin hy roomys binnenkant smelt en dan drip hy oorals uit en jy moet vinnig hier eet en daar toedruk en hier een wit lappiekie by mama kry en toemaak en ja, anyway. World Cone Day vandag, denk my bykie aan cones. En dit is ook dan vandag International Week of Deaf People, waar jy ook al kan. Leer een woord of twee in die taal. Dit is die internationale dag wat ons vier. Maak een van daai, jou eie.
2: SFM, die kortste route na jou.

0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Loves, El King geweest met X's and O's. Nou ja, hartelijke goeiemorgen en welkom bij jou dinsdag. Je is in de Skalke BSV, mijn naam Danny. Ik hou je geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Dierlijk, heerlijke muziek wat voorlee, allerhande interessante dinge. En ook hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge. Soos binnen die volgende 10 minuten kyk ons na die Mosselbaai See verslag. Hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. So, maak seker jy hoe jou oor na by die radio.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 90.1 SFM.

Jening met miskien, nou jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier rondom 12 uur, en natuurlijk, oudergewoon dit, is nou om 12 uur interessante dinge, sommer net so hier en daar, goed uit die wereld waarin ons leef, wat ek met jou gaan deel, en ons kyk ook na verjaardag, hier in die omgeving van 11:45 vanmiddags of vanoggend, so as jy iemand het, wat jy wil verjaardag boodskap voorstuur, stuur het gerus aan WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

0: Dinsdagmiddag ingeskakel op SFM, weer eens goeiemiddag, welkom van my en Henrik Aries. Datum om dop te hou, of om te boekmerk, 25 September, is komende vrijdag, dan kry die inwoners van George weer een geleentheid om veilig ontslaa te raak van gevaarlike huishoudelike afval. Dit sal wees by Oteniqua Stadion parkering Augusta Straat, vanaf half 9 die oggend tot en met 2 uur die middag sal die span van die George Municipaliteit daar wees.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte, voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Op die stadium inligting tot my beskikking lyk het vir my daar op Kaaimans is daar ligte verkeer, dit beweeg so 33 km per uur, nou dit is ligte verkeer, maar swaar genoeg om op my systeem op te kom. So neem maar kennis daarvan, dan ook daar in George Sandkraal weg, weerskante van die N2, 24 km per uur is die gemiddeld daar. Weer eens neem maar kennis en dan sien ek in Nysna is daar, daar was vroeger een verslag gewees van een botsing, nou ek weet nie of daar die al opgeklaar is nie, maar ek kan wel vir jou sê, dat die main road, swaar verkeer, hy wissel afhangend van waar jy ry, nou dit is daar, kan ek maar sê, sentraal Nysna, wissel hy, tussen 14 km per uur en nie veel meer nie, so 19 km per uur, dan ook die buffer aan buffer verkeer daar in Waterfront Drive, in een oostelike richting, 9 km per uur is die gemiddelde spoed daar, so neem maar kennis daarvan, as jy het my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier, 064-008-1815.
0: 104.1 SFM.
2: Yes.

0: Ja, wat was er vooral met als jij een val in Depeche Mode? Die drie sinkies toe hulle begin het daar uit Essex in Engeland uit met Just Can't Get Enough. Bobby van Jaarsveld met Make a Wens was voor dit en ons gaan nou luister na Jeremy Loops met Better Together.
1: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. Ons maak dit lekker.